25 jaar in het vak en nou een nieuwe lak. Werken met de crème de la crème van deze tak en de muziek. Muurgezond, varen in een bootje door de wilde grachten van Mokum, een zootje. We kunnen reizen in de tijd, schakelen van vorige eeuw naar deze eeuw en verder. Ja, onze rol als verbindende band die staat sterk, geworteld, gebrand als een merk.

Getogen liederen, muziek met grote klasse. Raad eens wat de volgende editie voor je meebrengt. Een onderwerp waar iedereen nog graag aan meedenkt. Samenleven, medeleven, echt een avontuur beleven. Wat heb je te geven, wat heb je te maken?